0: niet stil.
1: Even later, want ik haat dat, hou je maat wat. Want jou staat dat als een nette man niet, dat je zoveel vodka drinkt. En grommen zegt haar dan, zelf de nette man.
0: Geen

moet dak in, dak uit, mijn beste doen. En jij zet mij op noodrantsoen, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken? Heb je dan werkelijk geen gevoel?

0: And there was this Spanish-born singer, Gloria Lasso, and the song written by Palasco and Montanay. We heard Canastos, a recording of 1957. The Dutch singer and comedian Doris, If I Knew You Would Come, a recording of 1956.
1: Is Doris thuis?
2: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
1: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
2: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwas komt binnenzetten?
1: Hoe is dat zo?
2: Nou, kijk eens hier. As.

0: briefie geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee. En mijn piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag, toen legde zij beslag. Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld.

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben.
2: Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die 7 piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of 8, kwam hij diep in de nacht. En riep, hier is een gulden.

0: gekomen had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dit niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd. Hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel. Daarom...